Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist niet hoeveel ik om je geef. Voel pas nu voor wie ik werkelijk leef. Ik heb nu pas ingezien

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n...

0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: Toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf, zegt journalist Rob van Herk.
2: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
1: Om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een zevende besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder wie ook twee Belgen. 3 mensen kwamen al om het leven, 4 anderen hebben symptomen, 1 daarvan is zwaar ziek. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in onze competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Eerst bewolkt met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maximaal rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Uiteraard nemen we vandaag ook een kijkje waar we allemaal naartoe kunnen. Morgen dus Stapwest Veurne. Die opent haar deuren van 16 tot 20 uur. Je weet, als de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Het gaat door in Suikerplein nummer 1 in Veurne.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Vanavond is er ook om 20:15 en dit dan in Cinema Rio de film The Devil Wears Prada 2. 20 jaar na hun iconische rollen als bijvoorbeeld Miranda, Meryl Streep en wel ze keren nu terug naar de modieuze straten van New York City en de strakke kantoren van Runaway Magazine in het langverwachte vervolg op het fenomeen uit 2006 dat een generatie definieerde. Het is een dramafilm die 120 minuten duurt.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag kan er wel nog een stevige lokale bui mogelijk zijn. Voor de rest gaan we het droog houden. En temperaturen, ja, die gaan 16 graden in het centrum, maar slechts nog 12 graden aan zee. En dat blijft eigenlijk zo tot het einde van de week.

0: Vredescomité Kortrijk die nodigt iedereen uit om samen eens stil te staan bij de vrede en de herinnering tijdens de Witte Mars van de Vredeshappening. En dit dan vrijdag 8 mei. Van 13:15 tot 15:00 verwachten ze je graag. Verdere informatie, vredescomitékortrijk.org.
1: Questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

My Mess met Miles. Donderdag aanstaande hebben we bloemschikken met decofluweerlien. En dit gaat dan door om 13:30 in de Ferm in Vlaslo en in Beerst. Er is ook nog een workshop verzorging Caro Natura in de Ferm in Keijem. En donderdag aanstaande hebben we dorpsrestaurant in Ten Paterschoven vanaf 12:00.

Je blijft me verbazen met Herbert. Voor 7 uur heb ik nog deze klaar liggen uit de jaren 70 van de formatie Wings.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De Vlaamse regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over energiemaatregelen, het drinkwaterplan en de begroting. Met besparingen bij de overheid zelf, zegt journalist Rob van Herk.
2: Niet alle ambtenaren die met pensioen gaan de komende tijd zullen nog vervangen worden. Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en de industrie om de kwaliteit van ons drinkwater in Vlaanderen te beschermen.
1: Om 11 uur geven de ministers een persconferentie met meer uitleg. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, dat is een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag, vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag, hoort Barbara Vroegstraten van Atentia.
3: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
1: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen wel meer geld erbij dan mannen. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet mogelijk een 7e besmetting met het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Alle 149 passagiers moeten aan boord blijven, onder hen ook 2 Belgen. 3 mensen kwamen al om het leven, 4 anderen hebben symptomen. 1 daarvan is zwaar ziek. Een opvallend verbod in Amsterdam. Daar cancelen ze reclamecampagnes die een hoge CO2-uitstoot promoten. Denk aan vlees, verre vluchten en cruises of auto's op benzine. Het verbod geldt enkel in bushokjes, metro- en treinstations. Voor winkels en media mag het wel nog. Amsterdam is de eerste wereldstad die zulke advertenties verbiedt om de klimaatverandering tegen te gaan. Zakaria El Ouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. El Ouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. De dag start bewolkt met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo, in het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

In This World met Moby. In dit uur draaien we werk van onder andere Bruce Springsteen, Blue Blood. Bruno Mars komt eraan, D-Light en deze ook van Olivia Rodrigo.

En zaterdag aanstaande vindt dus in Roeselaar de 23e internationale V-Day Tap toe plaats. Dat is een plechtige en muzikale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Het gaat door in de Polenplein in Roeselaar en dit van 14 tot 18:30.

Pishap, pishap, pishap. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

En zaterdag aanstaande organiseert de wandelclub Koekelaren dus een prachtige bos- en veldtocht met een vertrek aan zaal De Mokkenaren. Vanaf 6:30 kan je trouwens al gaan wandelen tot 15:00. Meer informatie info@wandelclub-koekelaren.be.

Hold the Line met Blue Blood Zondag. Aanstaande is het zover. Van 10 tot 17 uur vindt dan voor de zevende keer de Oostendse stripbeurs plaats. En dit dan in de ontmoetingscentrum De Blomme. De stripliefhebbers kunnen er gratis gaan kennismaken met een indrukwekkende lijst tekenaars en amateurs. Op de voorlopige affiche staan onder andere Mario Boon, Staf Sunaert, Philip Heining, Luc Bal. Kom eens luisteren. Tussen strips ontmoet je favoriete tekenaars en scoor een unieke handtekening. Zondag aanstaande van 10 tot 17 uur in het ontmoetingscentrum De Blomme in Oostende. En de toegang is gratis.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je

Sugre met Céline en Hermans eigenlijk. Hè. We hebben nog nieuws wat op 22 tot 24 mei, dat is van vrijdag tot en met zondag, vinden de gekende visserijfeesten plaats. Dat is 3 dagen lang staat de handelskaai in Nieuwpoort in teken van lekkernijen uit de Noordzee. En vanaf morgen gaan we dan meer informatie geven over de programmatie. Bedankt voor het luisteren en we maken nu afspraak morgen vroeg om 6 uur. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het Grondwettelijk Hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
2: Het Grondwettelijke Hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
1: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. De Vlaamse regering heeft 3 grote dossiers uitgeklaard. Ze raakt het eens over besparingen op de begroting, energiemaatregelen en het drinkwaterplan. Om 11 uur volgen de details op een persconferentie. Wat we nu al weten is dat het bijvoorbeeld gaat over extra begeleiding om de energiefactuur te verlagen en besparingen binnen de overheid zelf. Per 3 vertrekkende ambtenaren wordt er maar 1 vervangen. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag, vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag. Je hoort Barbara Vroegstraten van Attentia.
3: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
1: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen er wel meer geld bij dan mannen. In New York vond vannacht het Met Gala plaats. Dat is een van de meest prestigieuze mode-evenementen ter wereld om geld op te halen voor de mode-afdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Opvallend dit jaar, zangeres Rihanna was in het goud gekleed door een Belgische ontwerper. En Beyoncé was er voor het eerst in 10 jaar weer bij. Ze droeg een zilveren skeletjurk en had haar man en dochter Blue Ivy van 14 mee. En we blijven in New York, want daar zijn ook de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van Amerikaanse president Trump. Onder meer hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft het zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Michael Jackson, wel, die overleed in 2009 en je hoorde Wanna Be Starting Something. Nou ja, we willen iets starten hoor en dat gaan we ook doen, want dit is de dinsdagse aflevering van de Muziekdoos.

Er was een greepje uit de muzikale geschiedenis van Jimmy Cliff. De man heeft zoveel goede reggae-platen gemaakt. Je hoorde Treat the Youth Right. We leven nu. Dit is Huus Mavis. Goedemorgen.

bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Het Vredescomité Kortrijk nodigt iedereen uit om samen stil te staan bij vrede en herinnering tijdens een witte mars en vredeshappening op vrijdag 8 mei aanstaande. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Draag witte kleding of breng een wit accessoire mee als symbool van vrede. Leerkrachten die met hun klas willen deelnemen kunnen het Facebook-event volgen voor meer informatie.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

After Midnight to Past in Midnight. Robin Jones was dat. En dan het weerbericht. Ook vandaag dinsdag blijft het wisselend tot zwaar bewolkt, met nog steeds kans op regen of buien, eventueel met onweer in sommige streken. En de maxima liggen rond 16 graden.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Belgische geluiden van Francisco en Dance Away. En nu terug naar 1973 met The Long Hair Lover from Liverpool van Little Jimmy Osmond.

Sutherland Brothers in the Arms of Mary. En daarvoor nog Als de wereld morgen eindigt van Udo. Hier eindigen we met het eerste deel van de muziekdoos. Tot straks.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Brugge worden de nieuwe regels voor stadsgidsen goed opgevolgd. Sinds begin de maand maart geldt er een strengere gedragscode. Gidsen die mogen nog maximaal 20 mensen tegelijk rondleiden en mogen in sommige straten niet meer blijven staan en mogen ook geen geluidsversterking meer gebruiken. Toch kregen al 25 gidsen een procesverbaal omdat ze de regels niet naleefden. Waterbedrijf Aquaduin uit Kokzijde waarschuwt voor een valse nieuwsbrief die de jongste dagen circuleert. Het gaat om phishing en het bedrijf roept klanten op om nooit op links of knoppen te klikken als je niet zeker bent dat het bericht echt van Aquaduin komt. Jeroen de Prateren, de zoon van tv-gezicht Guido de Prateren, die brengt in oktober in Brugge een voorstelling met de moppen van Basiel. Guido de Prateren die vertelde die vroeger in het VTM-programma HTND. En Guido overleed 20 jaar geleden en zou dit jaar 80 geworden zijn. En voor zijn zoon Jeroen is dit een mooi moment om zijn vader te eren met de tijdloze moppen van Basiel. De stad Schouwburg van Kortrijk zit in de laatste afwerkingsfase. Na 3 jaar ingrijpende renovatiewerken opent het gebouw later dit jaar op 4 november opnieuw de deuren met een feestelijke vijfdaagse. De totale kostprijs loopt op tot ruim 26 miljoen euro en dat is zo'n 8 miljoen meer dan oorspronkelijk begroot. Koningin Mathilde heeft afgelopen maandag een bezoek gebracht aan de gloednieuwe kunsthal Brusk in Brugge. De hal die opent op 8 mei voor het grote publiek, maar de koningin kon nu al een eerste kijkje nemen. En volgens Musea Brugge was de koningin sterk onder de indruk van het nieuwe gebouw. Er zijn 2 mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in 2 aparte dossiers. De eerste is een 21-jarige Pakistaanse man die het busje met transmigranten bestuurde die zaterdagnacht crashte in Middelkerke. De tweede is een 30-jarige Afghaan en die werd opgepakt na een politiecontrole in Nieuwpoort. Beide mannen die vervoerden transmigranten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft vandaag tijdelijk droger, maar geleidelijk trekt lichte tot matige regen vanaf het zuiden het land binnen. In Vlaanderen blijft het in het noordwesten meestal droog met meer opklaringen, terwijl het centraal vaak bewolkt blijft met af en toe wat regen. De maxima die schommelen tussen de 13 en 16 graden met een matige noorden tot noordoostenwind. Vanavond en vannacht schuift de regenzone dan verder over het land. Morgen woensdag blijft het zwaar bewolkt met terug geregeld regen of buien. In het westen zijn er tussendoor enkele drogere momenten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

zijn al actief sinds 1962 en ze zijn belang nog niet uitgezonden. Start Me Up, een nummer vol seksuele toespelingen. En dat kwam uit 1981. De Rolling Stones, goedemorgen en welkom in het laatste uur van de Muziekdoos.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

En dan hebben we uiteraard nog de spreuk. Niet alles wat je verliest is verlies. Soms maakt loslaten ruimte voor iets dat beter bij je past dan je ooit durfde te hopen.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

Alvin Stardust kwam de hitlijsten binnen in 1981 met zijn Pretend. Zometeen hier en nu van de Romeo's na Mark Amborn.

Christina Aguilera samen met Missy Elliott en Car Wash. Een cover van een hit geweest van Rolls Royce. Dit was de muziekdoos voor vandaag dinsdag. Nog een fijne dag verder. Maak er het beste.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

liedje gaat al generaties mee. Dit is de opname uit 1971. Don McLean en American Pie. En wij zitten weer op de werkvloer. Dinsdag voormiddag. Melinda FM staat aan in West-Vlaanderen. Een hele goede morgen.

Nieuws van 10 uur zullen we het zonder die rainy day moeten stellen deze week. Ja, dat is positief, hè. April was zacht, zonnig en zeer droog. En dus deze week ook, ja, hier en daar kan er wel eens een drupje vallen. Maar het zonnetje komt erdoor en temperaturen variëren tussen 12 en 15 graden. Op de werkvloer deze morgen muziek uit de 80's van Shaken Stevens en van de Bangles. En muziek van bij ons van Kate Ryan en Meteor.

Kate Ryan uit het Limburgse te Tessenderlo, 25 jaar geleden, Scream for More. Ira Servimo, een vastgoedkantoor in onze regio, heeft voortaan in elke kustgemeente een kantoor. Het nieuwe verhaal op de werkvloer, straks om 10:30.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

Slaap lekker, DigiDex en Eva de Rovere. Zo is het tijd voor ons nieuw verhaal op de werkvloer. Era Servimo, een vastgoedkantoor, heeft voortaan in elke kustgemeente een kantoor. Verhuren, verkopen van appartementen en woningen kan tegenwoordig van de pannen tot knokken hijst. Onlangs werd het nog ontbrekende plekje voorzien van een kantoor. Voortaan dus ook een Era Servimo in de Leopoldlaan in Middelkerken. 52 medewerkers staan klaar om nieuwe inwoners als tweede verblijvers te begeleiden in de verkoop, de verhuur of het syndicbeheer. Era Servimo bevestigt zo haar groei als belangrijke vastgoedspeler aan onze Belgische kust. En het nieuwe kantoor dus in Middelkerken aan de Leopoldlaan nummer 8.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op!
4: Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

waar ze zo van droomde, was haar eerste album uitbrengen. En dat is vorige week gelukt. Op 1 mei bracht ze haar poprockalbum uit. We kennen haar van Womanizer en van deze Sabrina. Want dat zong ze vorig jaar bij onze live studio op de Zeedijk in Middelkerken bij Bier aan Zee. Marigo Bay was dat.

We gaan stilaan naar 11 uur toe, zometeen het nieuws uit onze provincie. Maar even vooruitblikken naar het Pinksterweekend. Dan is het weer Sluisse Kermissen in Middelkerken. En dan is er ook weer de Wandelhoef. Dat is een wandeling voor zowel de baasjes als de viervoeters. Die vertrekt op 23 mei om 10 uur op het Marktplein in Middelkerken. En daarvoor kan je nog altijd inschrijven. En de afstand die mag je uiteraard ook zelf kiezen. De Sluisse

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van de CD&V die zal de drinkwaternorm voor onze provincie West-Vlaanderen dan toch niet permanent versoepelen. Wel blijft er nog 3 jaar lang een uitzondering gelden, waardoor meer schadelijke triazolen toegelaten zijn dan Europa voorschrijft. En daarna moet ook het West-Vlaamse kraantjeswater aan de Europese norm voldoen. Bij Alstom in Brugge verdwijnen 117 jobs. Dat bevestigen de vakbonden na sociaal overleg met de directie. Het gaat om 93 arbeiders en 24 bedienden. Eind vorig jaar had de Franse directie al aangekondigd dat er banen zouden sneuvelen. Sindsdien lopen de onderhandelingen volgens de procedures van de wet Renault. Er zijn 2 mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in 2 aparte dossiers. De eerste is een 21-jarige Pakistaanse man die het busje met transmigranten bestuurde die zaterdagnacht crashte in Middelkerke. De tweede is een 30-jarige Afghaan en die werd opgepakt na een politiecontrole in Nieuwpoort. Beide mannen die vervoerden transmigranten. De oude Leiearm in Menen is opnieuw vervuild na de hevige regen van afgelopen zondag. Op het water drijft een vettige smurrie, die vermoedelijk afkomstig is van een bedrijf in de buurt dat kippen verwerkt. Bij hevige regen kan de riolering het water niet slikken, waardoor het afvalwater van het bedrijf in de Leiearm terechtkomt. Jeroen de Prateren, de zoon van tv-gezicht Guido de Prateren, die brengt in oktober in Brugge een voorstelling met de moppen van Basiel. Guido de Prateren die vertelde die vroeger in het VTM-programma HTND. En Guido overleed 20 jaar geleden en zou dit jaar 80 geworden zijn. En voor zijn zoon Jeroen is dit een mooi moment om zijn vader te eren met de tijdloze moppen van Basiel. Koningin Mathilde heeft afgelopen maandag een bezoek gebracht aan de gloednieuwe kunsthal Brusk in Brugge. De hal die opent op 8 mei voor het grote publiek, maar de koningin kon nu al een eerste kijkje nemen. En volgens Musea Brugge was de koningin sterk onder de indruk van het nieuwe gebouw.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft vandaag tijdelijk droger, maar geleidelijk trekt lichte tot matige regen vanaf het zuiden het land binnen. In Vlaanderen blijft het in het noordwesten meestal droog met meer opklaringen, terwijl het centraal vaak bewolkt blijft met af en toe wat regen. De maxima die schommelen tussen de 13 en 16 graden met een matige noorden tot noordoostenwind. Vanavond en vannacht schuift de regenzone dan verder over het land. Morgen woensdag blijft het zwaar bewolkt met terug geregeld regen of buien. In het westen zijn er tussendoor enkele drogere momenten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

Het is misschien een klein beetje overdreven wat er allemaal op de werkvloer gebeurt, maar er is aangename muziek, dat is duidelijk. We like to party van de Venga Boys. Je luistert Melinda FM op dinsdagvoormiddag. Dit zijn de arbeidsvitamine. Kamagurka is vandaag 5 mei jarig. Daar gaan we straks over hebben. En ook over de bundel van Telenet. Dat is ons gesprek straks in de koffiecorner.

koffiepauze in West-Vlaanderen. Goedemorgen, je luistert Melinda FM op de werkvloer dinsdag voormiddag. En vorige week raakte toch bekend dat Telenet onmiddellijk gaat stoppen met het aanbieden van die standaardbundels. Wel, nu in de koffiecorner tijd toch om even bij te praten, hè. Telenet vernieuwt zijn aanbod. Ze doen dat door die standaardbundels af te schaffen. Ja, de klanten kunnen nu voortaan zelf kiezen. Internet, tv, mobiel en entertainment mixen. Je kan dat zelf kiezen met elk aparte prijzen. Bekijk het een beetje zoals het snoepgoed in het kruidvat. Je kan zelf bepalen wat je in je zakje stopt. Premiumdiensten zoals Netflix, Streams en Disney+, die diensten die blijven apart beschikbaar. Het goedkoopste internet wordt 20 euro duurder en het traditionele televisiegebruik zal goedkoper worden. Bestaande klanten die kunnen wel blijven, zoals het nu is, hè, maar ze kunnen ook overstappen. Telenet gaat de komende weken een gepersonaliseerd voorstel doen aan de bestaande klanten, maar toch drie dingen goed onthouden bij het maken van de beslissing, bij het nemen van de keuze, dat is uw digibox. Die gaat stoppen. Uw e-mailadres blijft nog 18 maanden gratis beschikbaar en overstappen zal nooit verplichtend zijn. Dus informeer je goed ofwel bij de Telenet winkel of via de website www.telenet.be. It's a lot.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Belinda FM en Coldplay. Muziek van 5 jaar geleden was dat. Het is ruim 11:30. Kamagurka is jarig op deze 5e mei. Hij wordt 70 jaar vandaag. Luc voor de vrienden is in onze regio gekend als theater- en televisiemaker. Maar vooral, ja, toch bekend door zijn cartoons. En wellicht is er deze namiddag toch een stukje taart in zijn atelier in Wingenen. Of thuis aan de keukentafel in Zwevenzele. Luc Kamagurka, van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag. Dit is muziek van bij ons, Isabella A. Kamagurka, ik heb hem zo lief.

0: Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar.

0: Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Suzy Quattro. De classics op de werkvloer dinsdag voormiddag. En zometeen lunchradio tussen 12 en 2 samen met Ron de Wit. Maar die classics die blijven toch nog doorkomen. Want dit is Melinda FM. Elk moment de muziek die je kent.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De Vlaamse regering neemt 3 concrete maatregelen om onze stijgende energiefacturen aan te pakken, zodat we minder afhankelijk worden van andere landen en van fossiele energie. Op een persconferentie legde energieminister Hans Bonte de maatregelen uit.
2: Meer mensen begeleiden in hun renovatieprojecten om ervoor te zorgen dat de woningen energiezuiniger worden. Dus van daaruit de middelen versterkt en verhoogd voor verbouwbegeleiding. De tweede lijn is dat we ook mensen toeleiden naar die gratis energiescans. Een derde lijn is het versnellen van isolatieprogramma's.
1: En dan vooral voor sociale woningen. De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. Onze kleuters blijven ondermaat scoren op taal en wiskunde. Dat blijkt uit de resultaten van een nieuw internationaal onderwijsrapport, waarin 5-jarigen uit 8 verschillende landen worden vergeleken. Ook de kloof tussen kansrijke en kansarme gezinnen is in Vlaanderen groter dan op andere plaatsen. Je hoort Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir.
3: Belangrijk natuurlijk dat kleuters zich goed voelen, maar we moeten van het kleuteronderwijs ook wel een leeromgeving maken. En dat betekent dat ook wel dat we moeten inzetten op een rijkere woordenschat, inzetten op beginnende wiskunde. Taal is ook heel belangrijk en ook daar starten we natuurlijk vanaf september met extra taaluren voor de kleuterklas, want we zien ook wel dat die sociale kloof toch wel immens groot is.
1: Wat onze kleuters wel goed kunnen, emoties herkennen en het geheugen trainen. We drinken meer bier. Bierbrouwer AB InBev heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar 1,2% meer verkocht dan in de periode ervoor. Terwijl analisten vrezen dat die cijfers zouden dalen. Er werd bijvoorbeeld opvallend meer Stella Artois verkocht dan geschat. Aan de oostkust in Australië zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een bootongeval, dat meldt de politie. Een jacht was in de problemen gekomen, maar het was de boot van de reddingsdienst die kapseisde door het slechte weer. 2 reddingswerkers kwamen om het leven. Het is nog niet duidelijk van wie het 3e lichaam is. En de headliners van Maanrock zijn gelost. Namen als De Mens en Clouseau kenden we al. Nu voegt het Mechelse Stadsfestival daar onder meer Zornik en Young Yellow aan toe. DJ Amber Broos zal Maanrock afsluiten. Maanrock vindt plaats tijdens het laatste weekend van augustus en is volledig gratis. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden. Vanaf donderdag droger, zonniger en ook warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Als je zo de vrouwen bekijkt waarmee deze Justin Timberlake een relatie heeft gehad in het verleden, dan kan je wel stellen dat hij niet blind is, hè? Deze jongen hier. Britney Spears, Alyssa Milano, Fergie, Cameron Diaz en tegenwoordig Jessica Biel. Nee, dat zijn niet de lelijkste, nietwaar? What Goes Around Comes Around kon je beluisteren. Net na 12 uur, net na Dirk Smeets.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Zit je aan tafel, eet je bijzonder smakelijk en geniet van al die goede platen.

Nog even geduld, nog enkele nachten slapen en je kan alweer gaan genieten van die dus Saturday Night. Wakefield was dat. Nu Yes op de radio. Deze Britse symfonische rockgroep werd opgericht in 1968. In 82 is er als het ware de eerste wisseling van wacht wat betreft de muzikanten. Maar de namen van vooral John Anderson, Chris Squire en Steve Howe blijven voor altijd aan de supergroep verbonden. De band neemt ook een andere muziekstijl aan. Ze richt zich vooral meer op de pop-rock scene en scoort dan een jaar later een hit die onomstotelijk met Yes verbonden blijft. Deze Owner of a Lonely Heart. Move yourself.

0: Douwe Bob in een muzikale samenwerking met Mo, dat was nog even blijven. Luxemburg wint met deze Anne-Marie David en Tutte Reconnaîtra in 1973 het Eurovisie Songfestival. Het liedje wordt maar liefst in 5 talen opgenomen. In het Spaans, Engels, Italiaans, Duits en natuurlijk ook in het Frans.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: years down the road.
1: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
2: 5 mei vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten in eigen land en in 1835. De eerste spoorlijn op het Europese continent wordt in gebruik genomen. Dat is de lijn tussen Brussel en Mechelen. De lijn was in totaal 20 kilometer lang. 1865, de eerste treinroof vindt plaats in de buurt van North Bend en dat in Ohio, in de Verenigde Staten. 1921, het parfum Chanel nummer 5 wordt dan voor de eerste keer gelanceerd. 1942, de geallieerden beginnen de slag om Madagaskar, waarbij de geallieerden het door Vichy Frankrijk bezette Madagaskar in handen proberen te krijgen. De slag duurt tot 6 november. 1949, 10 Europese landen stellen de Raad van Europa in. De eerste stap is dat op weg naar een verenigd Europa. 1961, Alan Shepard wordt gelanceerd aan boord van de Mercury MR3 en is daarmee de tweede mens en tevens de eerste Amerikaan in de ruimte. 1992, 10 minuten voor aanvang van de bekerwedstrijd in Frankrijk tussen Bastia en Olympique Marseille stort een tijdelijke tribune van het stade Armand Cesari gedeeltelijk in. Daarbij komen 18 personen om het leven en raken 2300 toeschouwers gewond. 1995, bij een aanval door extremistische moslims op een zwaar bewaakt industrieel complex in het zuiden van Algerije komen 5 buitenlanders en een Algerijnse militair om het leven. 5 mei vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Harry Styles, de Britse popzanger die in 2010 voor het eerst landelijke bekendheid verwerft, dankzij zijn succesvolle auditie voor de televisietalentenjacht The X-Factor. Als lid van de boysband One Direction hangt zijn poster bij veel tieners in de slaapkamer. Hij startte dan ook in 2017 zijn solo-carrière. En dit hier was zijn meest recente single. Net na de historische nieuwsfeiten kon je gaan luisteren naar American Girls.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Binnen enkele minuten de airplay van deze week en die minuten worden ingevuld door Living In A Box. Hier is Blow The House Down.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Prikkeldraad en we dansen heel de nacht. 5 mei prijkt op de kalender vandaag. Het is vandaag de sterfdag van de Jamaicaanse zangeres Millie Small. Overleed in 2020, werd 73 jaar. Bij ons bekend dankzij deze ene hit hier, My Boy Lollipop.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

met Bound to Be, een plaat die ze samen maakten met Reggie, staat ze opnieuw te shinen als het ware in onze top 30. Laura Tesoro was dat. Straks wordt het 1 uur en maken we zoals gebruikelijk plaats hier bij Melinda FM voor het uitgebreide nieuws. Eerst nog onder meer Level 42 op de radio. De groep gebouwd rond basgitarist en zanger Mark King brengen Children Say tot zometeen. Tot na het nieuws dus voor deel 2 van Club de Wit op deze dinsdag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De bank ING heeft de minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro. In het wit was dossier rond ex-minister Didier Reinders. Dat meldt het parket van Brussel. De schikking komt er nadat de Nationale Bank vorig jaar aangifte had gedaan tegen ING België voor mogelijke medeplichtigheid aan het witwassen van geld. Reinders kon zomaar 200.000 euro aan lottogeld storten zonder dat er alarmbellen afgingen. ING vermijdt op deze manier dat het vervolg kan worden. Na weken onderhandelen heeft de Vlaamse regering een akkoord over energiesteun. Premies komen er niet, wel begeleiding om je huis energiezuinig te renoveren. Maar alleen de laagste inkomens kunnen een goedkope renovatielening krijgen. Energieminister Hans Bont.
2: Dus mijn oproep bij deze is, beste Vlaming, maak gebruik van de mogelijkheid om zeer goedkoop te renoveren. In te gaan op het begeleiden van die inspanning en ook met die energiescans. Dus ik denk dat we effectief structureel inzetten op mensen begeleiden om ook op langere termijn energiezuiniger te zijn.
1: De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden. Dat bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort de Gentse burgemeester Matthias de Klerk.
3: Deze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid en ook hoofdpijn en maagklachten met zich meebrengen. Dus zwemmen is sowieso niet toegelaten in de watersportbaan en andere watersporten zoals roeien worden momenteel afgeraden en zijn op eigen risico.
1: De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. Er zijn twee dokters aan boord gegaan op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, om twee zieke mensen te evacueren, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO zal iedereen aan boord wellicht getest moeten worden op het virus. Drie mensen kwamen al om het leven op het cruiseschip. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in vier winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden liever. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit. Melinda FM. Get on the floor. Put your hands up.

0: Ik kan me nog heel erg goed herinneren toen je 23 jaar geleden deze plaat hier ging halen in de platenwinkel. Dat was toen nog een cd-single, kreeg je er een scheidsrechtersfluitje bij. Kon je mee fluiten dus met deze Underdog Project, samen met de Sun Club. Je hoorde Summer Jam net na het nieuws van 1 uur.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Verder nu met de goede platen hier in deel 2 van Club De Wit met de nieuwe Take That. Joris Superstar gaan ze brengen. Silver.

Met twee platen. Ik heb gedroomd van dir en deze verdammt ich lieb dich heeft deze Duitse kerel hier twee keer heel hoog in onze hitparade gestaan. Dat was Matthias Reim. Vandaag dinsdag 5 mei. Vandaag is er de eerste terugwedstrijd in de halve finale van de Champions League. VTM 2, 5 minuten over 8:30. Dat is de place to be voor de wedstrijd tussen Arsenal en Atletico Madrid.

0: De nachtegaal uit ons eigen groene Limburg, Dana Winner was dat. Born to be Alive is een van de laatste grote hits van het disco-tijdperk. De albumversie van het nummer is ruim 7 minuten lang. De singleversie is half zo lang. We zullen maar die laatste draaien zeker.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: Op deze 5 mei, dat was Mercy.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En zijn er een heleboel. Luister maar. Mart Hoogkamer, de Nederlandse zanger, wordt er 28. Celeste, de Britse zangeres, 32. En de Amerikaanse zanger Chris Brown wordt er 37. Laurie Blue Atkins, kortweg Adele, de Britse zangeres, wordt er 38. En Craig David, de Britse zanger, 45. Peter Morane, de Zweedse zanger bij Peter Bjorn en John, wordt er 50. En Peter Slager, de Nederlandse basgitarist bij Bluff, wordt er 57. Ian McCullough, de Britse zanger bij Echo en The Bunnymen, wordt er 67. En Maggie McNeil, de Nederlandse zangeres, 76. Anja van Voort, kortweg Anja, de Nederlandse zangeres, overleed in 2002, zou 76 geworden zijn. En ook Kees Kellis is overleden in 2006. Deze Nederlandse drummer bij Earth and Fire zou 77 geworden zijn. En ook de laatste bekende jarige uit de muziekwereld heeft het tijdelijke geruild voor het eeuwigdurende, en dat in 1998. Ik heb het over de Amerikaanse zangeres Tammy Wynette. Ze zou vandaag 83 geworden zijn. Nee,

0: Deze in Virginia geboren countryster werd onsterfelijk dankzij de plaat Stand By Your Man uit 68, maar in de jaren 90 stond ze nog eens lekker in de hitparade aan de zijde van KLF. Tammy Wynette zou vandaag 83 geworden zijn, waar het niet dat ze overleed in 1998. Je hoorde Justified and Ancient.
1: Melinda 12-2. Dit is Club de Wit.
0: Nu met Simon Le Bon en de rest van de meute van Duran Duran. Hier is Save a Prayer.

zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Een oude hit van Shirley & Company vanuit 1975 werd in een nieuw jasje gestoken. Nu ja, echt nieuw is het ook al niet meer, ook alweer 34 jaar geleden toen dit jaar in de hitparade stond. Isabella kon je beluisteren en haar dus versie van Shame,

Voor een nieuwe single van deze Chapel Roan wordt het vooralsnog wachten geblazen. Voorlopig moeten we het nog stellen met onder meer deze Subway. Chapel Roan dus was dat. En afscheid nemen wat betreft deze aflevering van Club De Wit op dinsdag doen we in schoonheid met deze zomerhit hier van heel wat jaren geleden. Toen waren we nog jong en schoon, tegenwoordig enkel nog schoon, hè? Cool and the Gang. En Charis, maak er nog een fijne muzikale dag van hier bij ons. En wat mij betreft heel graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Jeroen De Prateren, de zoon van tv-gezicht Guido De Prateren, die brengt in oktober in Brugge een voorstelling met de moppen van Basiel. Guido De Prateren die vertelde die vroeger in het VTM-programma HTND. En Guido overleed 20 jaar geleden en zou dit jaar 80 geworden zijn. En voor zijn zoon Jeroen is dit een mooi moment om zijn vader te eren met de tijdloze moppen van Basiel. De oude Leiearm in Menen is opnieuw vervuild na de hevige regen van afgelopen zondag. Op het water drijft een vettige smurrie, die vermoedelijk afkomstig is van een bedrijf in de buurt dat kippen verwerkt. Bij hevige regen kan de riolering het water niet slikken, waardoor het afvalwater van het bedrijf in de Leiearm terechtkomt. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van de CD&V die zal de drinkwaternorm voor onze provincie West-Vlaanderen dan toch niet permanent versoepelen. Wel blijft er nog 3 jaar lang een uitzondering gelden, waardoor meer schadelijke triazolen toegelaten zijn dan Europa voorschrijft. En daarna moet ook het West-Vlaamse kraantjeswater aan de Europese norm voldoen. In Brugge worden de nieuwe regels voor stadsgidsen goed opgevolgd. Sinds begin de maand maart geldt er een strengere gedragscode. Gidsen die mogen nog maximaal 20 mensen tegelijk rondleiden en mogen in sommige straten niet meer blijven staan en mogen ook geen geluidsversterking meer gebruiken. Toch kregen al 25 gidsen een procesverbaal omdat ze de regels niet naleefden. Een jonge man van 23 is door het Assisenhof van West-Vlaanderen veroordeeld tot 20 jaar cel voor de doodslag op de toen 15-jarige Milan Meert. De Oostkampenaar die bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. De stad Schouwburg van Kortrijk zit in de laatste afwerkingsfase. Na 3 jaar ingrijpende renovatiewerken opent het gebouw later dit jaar op 4 november opnieuw de deuren met een feestelijke 5-daagse. De totale kostprijs loopt op tot ruim 26 miljoen euro en dat is zo'n 8 miljoen meer dan oorspronkelijk begroot.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft vandaag tijdelijk droger, maar geleidelijk trekt lichte tot matige regen vanaf het zuiden het land binnen. In Vlaanderen blijft het in het noordwesten meestal droog met meer opklaringen, terwijl het centraal vaak bewolkt blijft met af en toe wat regen. De maxima die schommelen tussen de 13 en 16 graden met een matige noorden tot noordoostenwind. Vanavond en vannacht schuift de regenzone dan verder over het land. Morgen woensdag blijft het zwaar bewolkt met terug geregeld regen of buien. In het westen zijn er tussendoor enkele drogere momenten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: Het was Maria Mendiola die haar collega Mette Matthäus uitnodigde om een apart zang- en dansduo te vormen. En ze werden opgemerkt door Leon Dean. Dat was een manager van het Duitse dochterbedrijf van de platenmaatschappij RCA. En hij zond ze naar het Eurovisie Songfestival van 1978 voor Luxemburg. En daar werden ze zevende met Parlez-vous français. We zijn helemaal in de ban van het Eurovisie Songfestival hier in Matinee. En dat zul je geweten hebben.
1: 2-3, dit is Matinee.
0: Van harte welkom iedereen.

tijd, nou ja, de tijd dat de muziek nog op vinyl kraakte en kapsels langzaam grijs begonnen te worden. Maar geef toe, sommige nummers die worden alleen maar beter met de jaren. Net als wij, denk ik dan. Alan Parsons Project en Old and Wise. En dit is onze eigen Camille met het verhaal over Isabella. Goedemiddag.

Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Zo'n plaat waar je vooral moet luisteren naar de tekst. Hannes, was dat van Dermond Kennedy. Volgende week gaat het Eurovisie Songfestival door. En dat gaat door in Wenen. En zometeen om 14:30, dan hebben we een verhaaltje rond een inzending naar dat Eurovisie Songfestival van jaren geleden. Maar eerst naar de 70s. Doen we met deze plaat van de Bee Gees. Dit is Jive Talking.

mega populair waren ze in de jaren 80 in Nederland, maar ook in België. Groep Doe Maar was dat en Is Dit Alles. En twee weken lang blikken we om 2:30 terug naar het Eurovisie Songfestival. West-Duitsland in 1974 op het Eurovisie Songfestival in Brighton met die summermelodie, gebracht door Cindy en Bert. Een melancholisch lied over een zomerliefde die misschien slechts een droom is. Typisch voor de schlagerstijl van die periode. Het duo, ook in het echte leven een koppel, viel op met hun samenzang en opvallende outfits. Ze eindigden op een gedeelde laatste plaats. Toch bleven Cindy en Bert populair en groeiden ze uit tot de vaste waarde in de Duitsstalige muziek. Eurovision. 1974, Cindy en Bert, die summermelodie.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.

onder het mom een hitsingle van vorig jaar van Sabrina Carpenter en Manchild. En van de ene zangeres naar de andere met een dame die in de jaren 80 een dikke hit had met So Many Men, So Little Time. En dit was een van de opvolgers daarvan. Dit is Close to Perfection, Mick Rolbrook.

Nederlandse DJ Afrojack en de Franse DJ David Guetta samen op deze nieuwe plaat, ingezongen door Sia en Awake Tonight. En nu gaan we naar de jaren 80. We gaan nog eens ontbijten.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Onze collega Stef van der Martini is hier aan een hels tempo uit de studio verdwenen met dergelijke muziek van AC/DC en Whole Lotta Rosie. Maar in dit geval, voor ons is het een teken dat we er weer bij zijn op dinsdag ook met Rotonde. Welkom!

Ook alweer één van die Belgische talenten die al een heel mooi parcours heeft afgelegd. Maxime en Echte Mannen. En terwijl we toch bezig zijn in België, kunnen we evengoed even in eigen land blijven. Met de indie rock en jazzband Upset Minded. Ze komen uit de stad Gent en ze maakten dit mooie nummer. Dit is Au revoir.

Deze Canadese zangeres, ze is pas 22, dus staat er nog een hele mooie carrière voor haar te wachten. Tate McRae was dit met Tit for Tat. En ik weet niet of het jullie opvalt, maar ik heb vandaag heel wat Nederlandstalige muziek en dan nog Belgische muziek voor jullie mee. En dit is er ook eentje die we graag even draaien op de radio. Muziek van Jean Thomas en Ik Wil Jou.

0: Mojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Lisa Coleman en Wendy Milvoin. Ze hebben met dit nummer Waterfall nooit geen grote potten gebroken, maar ze mogen wel allebei zeggen dat ze mee hebben gespeeld in de band van Prince in de tijd van Purple Rain. Wie wel als een verdienste heeft in de muziek is deze Curtis Mayfield met Move On Up.

Olivia Rodrigo, de Amerikaanse actrice die rollen speelde in High School Musical en die in 2021 doorbrak met haar debuutsingle Driver's License, hier met Drop Dead. En wij gaan het even op de klassieke tour doen vandaag. En daarvoor hebben we Sarah Brightman samen met Andrea Bocelli uitgenodigd. Dit is Time to Say Goodbye. Maar voor ons nog niet. Wij hebben nog een eindje te gaan.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Gerard Joling, die sedert het bierincident heel wat steun heeft gekregen van collega's langs alle kanten. Hij is het misschien alweer allemaal vergeten. Dit was Reach. En dit is onze eigen Belle Perez, die misschien binnenkort weer de draad zal opnemen. Hier nog in een duet met Jeroen van der Boom. Jij en ik.

Een van de mooiste duetten die de laatste tijd is gemaakt geweest door Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. En nog een van die multitalenten die ook al multimiljonair is. Dit is Ed Sheeran en Bad Habits.

Two-Man Sound en Charlie Brown uit 1975. En meteen ook tijd om afscheid van jullie te nemen, want het is tijd voor regio-informatie en een nieuwe spits van onze collega Jan Snel. En wij snellen naar 4 uur met Pink. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een jonge man van 23 is door het Assisenhof van West-Vlaanderen veroordeeld tot 20 jaar cel voor de doodslag op de toen 15-jarige Milan Meert. De Oostkampenaar die bracht het slachtoffer in september 2021 met een bajonet om het leven. Waterbedrijf Aquaduin uit Kokszijde waarschuwt voor een valse nieuwsbrief die de jongste dagen circuleert. Het gaat om phishing en het bedrijf roept klanten op om nooit op links of knoppen te klikken als je niet zeker bent dat het bericht echt van Aquaduin komt. Er zijn twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in twee aparte dossiers. De eerste is een 21-jarige Pakistaanse man die het busje met transmigranten bestuurde die zaterdagnacht crashte in Middelkerke. De tweede is een 30-jarige Afghaan en die werd opgepakt na een politiecontrole in Nieuwpoort. Beide mannen die vervoerden transmigranten. De stad Schouwburg van Kortrijk zit in de laatste afwerkingsfase. Na 3 jaar ingrijpende renovatiewerken opent het gebouw later dit jaar op 4 november opnieuw de deuren met een feestelijke vijfdaagse. De totale kostprijs loopt op tot ruim 26 miljoen euro en dat is zo'n 8 miljoen meer dan oorspronkelijk begroot. Koningin Mathilde heeft afgelopen maandag een bezoek gebracht aan de gloednieuwe kunsthal Brusk in Brugge. De hal die opent op 8 mei voor het grote publiek, maar de koningin kon nu al een eerste kijkje nemen. En volgens Musea Brugge was de koningin sterk onder de indruk van het nieuwe gebouw. Bij Alstom in Brugge verdwijnen 117 jobs. Dat bevestigen de vakbonden na sociaal overleg met de directie. Het gaat om 93 arbeiders en 24 bedienden. Eind vorig jaar had de Franse directie al aangekondigd dat er banen zouden sneuvelen. Sindsdien lopen de onderhandelingen volgens de procedures van de wet Renault.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft vandaag tijdelijk droger, maar geleidelijk trekt lichte tot matige regen vanaf het zuiden het land binnen. In Vlaanderen blijft het in het noordwesten meestal droog met meer opklaringen, terwijl het centraal vaak bewolkt blijft met af en toe wat regen. De maxima die schommelen tussen de 13 en 16 graden met een matige noorden tot noordoostenwind. Vanavond en vannacht schuift de regenzone dan verder over het land. Morgen woensdag blijft het zwaar bewolkt met terug geregeld regen of buien. In het westen zijn er tussendoor enkele drogere momenten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Level 42, Running in the Family. Dankjewel Luc Delis voor jouw rotonde. En natuurlijk ook een dankwoordje aan de collega van de Nieuwsdienst voor het regionieuws. Het is alweer dinsdag. Welkom erbij. Dit is De Spits tot een uur of vijf.

Noem dit gerust maar nostalgie-nummer waarmee we terug in de tijd gingen richting 1984. U2, Pride in the Name of Love. Stilte voor de storm, zo heet de volgende. We hebben schoon weer gekend. Straks kijken we eens wat het weer ons brengt de komende dagen. In de stil-

Baila Ramos van Belle Perez. Belle Perez die het afgelopen half jaar donkere tijden heeft gekend. Naar aanleiding van het onverwachte overlijden van haar slechts 43 jaar oude man. Jongeman moeten we dan eigenlijk zeggen. Belle Perez heeft de moed terug bij elkaar geraapt en gaat terug optreden vanaf volgend weekend. Het blijft moeilijk, vertelt ze, maar het leven gaat verder, niet waar?

Ze kwamen origineel uit Duitsland, scoorden enkele grote hits. Dit was er een van deze. Atlantis is calling, SOS for love. Ik heb eens even het weerbericht er... wat was dat? Even het weerbericht erbij genomen. Voor vandaag ziet dat er vooral grijs uit. Maximum temperatuur tot 13 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. 1 graadje koeler, 12 graden. Vanaf donderdag wordt het weer beter. Dan krijgen we de zon te zien. Vrijdag zou de beste dag van de week worden met temperaturen tot 17 graden. En dan, beste vrienden, ja, ik vrees het ergste hoor. Vanaf zaterdag terug grijs.

Dit blijft toch wel een van de allermooiste van Raymond van het Groene Woud. Twee meisjes op het strand. Als ik van die meisjes was, zou ik toch nog maar even wachten tot het weer wat warmer wordt.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Het moet ongeveer begin jaren 80 geweest zijn dat ik mijn eerste live concert meemaakte. En dat was uitgerekend met deze band Fisher Z met So Long, hoorde je. Nog even wat reclame maken voor Sluisse Kermis dat ook dit jaar weer doorgaat van 21 tot 25 mei. En ook wij zijn daar aanwezig met onze live studio. En ondergetekende mag er ook even komen draaien op maandag 25 mei. Ik vermoed tussen 4 en 6.

aan. En daarna George Ezra met Green Grass. Wij gaan er vandoor. Veel plezier met de collega's. Morgen zijn we er weer vanaf een uur of vier met een nieuwe spits.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denis.
2: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met twee voor zo'n groep. En kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat

0: wel vaak gebeurt.
1: Uit dat onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. Het planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex, een maand eerder dus dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe prognose. Het zou betekenen dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden, wel niet volledig door de centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Kan het cruiseschip waarop het Hantavirus ontdekt is wel aanmeren op de Canarische eilanden? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat wel het plan, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Zij wachten nog op extra medische informatie en sturen daarom experts naar het schip om het te onderzoeken. Er zijn ook twee Vlamingen aan boord. Helijn is een van hen.
2: Op een enkele uitzondering na is de sfeer gezien de omstandigheden relatief goed. Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. Minstens twee keer per dag worden we gebriefd en op het ogenblik dat er nieuws is, worden we opnieuw gebriefd. Wij worden volledig op de hoogte gehouden.
1: Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden. 2 van hen al zeker door dat Hantavirus. 3 mensen zijn gestorven. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op sociale media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt het vuren te ontploffen. En sport, de nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis, de Wit-Russische Arina Sabalenka, dreigt ermee om weg te blijven op de Grand Slam toernooien. Aanleiding is het protest tegen het te lage prijzengeld. Veel tennissers ondertekenden een open brief waarin ze een groter deel van de winsten eisen. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Deze mensen hebben echt een gouden carrière uitgebouwd door de jaren heen. Simple Minds met Jim Kerr. Dat was Someone, Somewhere in Summertime.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.
2: Ja.

Dit waren de platen die in 1998 het mooie weer hebben gemaakt in de zomer. Manu met La Tribu de Dana. Zometeen het verhaal van Simply Red, voor we daar aan toe zijn. Ja, kijk eens aan. Een oude rat uit het vak. Hij komt uit Vlaanderen. En heel wat mensen zullen hem kennen van zijn hits uit de jaren 70 en 80. Maar anno 2026

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Een dikke hit van een dikke 2 jaar geleden van Stash. Dat was Go Down. Dinsdagmiddag bij Melinda FM. En je weet, de dinsdag wordt uitgeroepen tot een van de saaiste dagen van de week. En daarom, om die pijn te wat gaan verzachten, zijn dit de geluiden van Peter Gabriel.

De man zal goed en ook nog altijd herinnerd worden met zijn sledgehammer. Deze Peter Gabriel, dat was toch wel een van zijn allergrootste hits. Dat was Games Without Frontiers. 2 minuten voor 5:30. Dit zijn de Rubens.

0: week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

Ondertussen ook al een ode aan, maar goed dan ook, hij blijft nog altijd de koning van het Nederlandstalige lied. Dat was Rob de Nijs met San Benito. En hier krijg ik koude herinneringen van With Them Temptation. Some

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op!
4: Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Ja, kijk, in het dagelijkse leven was het absoluut geen gewone, deze Jamiroquai. Stond niet elke dag in de hitparades, maar als hij een hit op de markt bracht, dan was het altijd koekenbak. Ondertussen bij ons, 11 minuten voor 6, dit is nog even de Bee Gees.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsring om te doen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Radio- en tv-maker Hans Otte is overleden, dat meldt zijn familie. Een buurman vond Otte gisteren bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, waarop Otte in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht en daar is hij dan overleden. Otte was 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denis.
2: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met twee voor zo'n groep. En kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat wel vaak gebeurt.
1: Uit het onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. In Genk in Limburg is een bedrijf ontruimd nadat er chloorgas was vrijgekomen. Dat is een gevaarlijke stof. Er waren op dat moment 33 mensen aanwezig in het bedrijf. 7 van hen kregen verzorging omdat ze bevangen waren. Niemand raakte zwaar gewond. De hulpdiensten benadrukken ook dat er geen gevaar is voor de omgeving. Het is nog niet duidelijk hoe het chloorgas kon ontsnappen. Het incident gisteren in

0: Leipzig in Duitsland, waarbij een man van 33 met zijn auto inreed op mensen in een winkelstraat, was wellicht een wanhoopsdaad. Dat schrijven verschillende Duitse media. De autoriteiten gaan dus niet uit van terrorisme. De Duitser had wel psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. En sport, de Française Cédrine Kerbaul heeft de 3e rit in de Ronde van Spanje voor vrouwen gewonnen. Ze finishte net voor het sprintende peloton. Daarin was Lotte Kopecky de snelste voor een Canadese. De Duitse Koch blijft leider in het algemeen klassement. Kopecky nadert wel tot op 2 seconden. En Lore de Schepper draagt de trui voor beste jongeren. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het dan zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
2: Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met

De wereld van Hooverphonic is nu alleen nog voor Alex Callier. Want Gijke had aangegeven dat ze wou stoppen. En dit afgelopen weekend heeft ook gitarist Raymond Geerts duidelijk laten merken dat hij geen gitaar meer wil spelen bij Hooverphonic. Meer dan 30 jaar vormde hij samen met Alex Callier de vaste kern. Maar Raymond is 66 en heeft al jaren last van zijn rug. Het lukt fysiek niet meer om nog vele uren op het podium te staan. Hooverphonic dus, and the world is mine. De wereld is nu van ons, tot 7 uur. We blikken terug op de actualiteit van deze dinsdag 5 mei. De stad Ieper zal tussen 2027 en 2030 4 Belgische kampioenschappen wielrennen organiseren. Het pronkstuk, dat wordt het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor de elite renners. En dat zal doorgaan in Ieper in 2030.

Running Up That Hill, het pronkstuk van Kate Bush uit de jaren 80. En als je van die muziek houdt, vanavond tussen 8 en 9 is er hier bij Melinda FM alleen maar muziek uit de jaren 80. Elk moment de muziek die je kent en die is van ons.

Dat liedje van Lisa Lewis net. Vorig jaar zong ze dat, hè? Jij bent alles voor mij. Ik denk dat ze dat echt voor haar Niels gezongen heeft, hoor. Ah, het is muziek van bij ons. En dit is van 25 jaar geleden. Linkin Park en In The End. Het nieuws uit West-Vlaanderen krijg je hier bij Melinda FM elke dag om 9 en om 11 uur in de voormiddag. En in de namiddag om 2 en om 4 uur een update bij Jeroen. En 's avonds tussen 6 en 7 in Zicht op West zetten we alles nog even op een rijtje. Zometeen de hoofdpunten in volle avondspits uit Kokzijde en uit Middelkerken. In Oost-Rozenbeke roepen ze de inwoners op om de identiteitskaart te controleren. Want je moet maar eens kijken of die nog geldig is. Door de recente stakingen bij Bpost zijn de oproepingskaarten voor de vernieuwingen in Oost-Rozenbeke nog niet bij iedereen aangekomen. En is de identiteitskaart toch ondertussen vervallen, dan kan je contact opnemen met de dienst bevolking bij het gemeentebestuur van Oost-Rozenbeke. De hoofdpunten uit het nieuws van deze dinsdag 5 mei, zometeen na Dua Lipa.

rock'n'roll classic uit de popgeschiedenis. 1973 was dat, een opname van Gary Glitter. En zo is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van vandaag uit West-Vlaanderen, dinsdag 5 mei. Kokzijde mag zich voortaan officieel orgelgemeente in Vlaanderen noemen. De gemeenteraad keurde dat unaniem goed op basis van een rondvraag bij de bevolking. En daarmee wordt de rijke orgeltraditie in de gemeente verder verankerd voor de komende jaren. Het is de eerste keer dat een rondvraag bij de bevolking in Kokzijde tot een beslissing mag leiden. Wel zo, Kokzijde is dus nu officieel orgelgemeente in Vlaanderen. In Middelkerken komt er in 2028 een nieuwe groepsopvang op de welzijnssite in de Sluisvaartstraat. De huidige locaties van Kabelbond en de Kastaar die zullen wellicht verdwijnen, maar er komt weer plaats vrij voor 18 extra kinderen bij die nieuwe groepsopvang op de welzijnssite in de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Het nieuws van bij ons, je hoort het hier bij Melinda FM. Fijne dinsdagavond.

Matt Bianco. Straks is er nog nieuws uit Oostende, uit Knokke-Heist en uit Nieuwpoort. Maar ondertussen is er fijne muziek in de avondspits. Fijn dat je erbij bent. Elk moment de muziek die je kent. Dit is Wiltura van heel lang geleden.

Swifties uit West-Vlaanderen zijn weer blij. Melinda FM met Taylor Swift. Zondag 17 mei, dan staat Oostende in het teken van de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie. Het Regenbooghuis aan Zee opent die zondag 17 mei de deuren voor iedereen die wil samenkomen, die wil praten of reflecteren of gewoon genieten van een warme en veilige sfeer. Tussen 2 en 7, zondag 17 mei dus, ben je zeker welkom in de Kerkstraat nummer 11 in Oostende voor het Open Huis, waar alleen maar respect heerst, diversiteit en waar je jezelf kan zijn. Zondag 17 mei is het Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie. Dat ga je op vele plaatsen in Vlaanderen wel tegenkomen. Een man die zeker een beeld kon vormen om die dag op te kleuren is deze Papa Doc met een oud nummer van Paul Anker.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

nieuwe single van Lilian Saint-Pierre bij Melinda FM op dinsdagavond. Knokke-Heist heeft 12 nieuwe containers aangekocht voor de strandredders. Ja, ze dienen eigenlijk als schuilplaats bij slecht weer en als opslagruimte voor het materiaal. Maar de containers die kregen ook opvallende kleuren voor een betere herkenbaarheid te hebben op het strand van Knokke-Heist. We zijn het weekend van 1 mei voorbij en dus staan er hier en daar opnieuw redders op het strand. Voorlopig alleen maar in Knokke-Heist en in Nieuwpoort. Nu, de redders daar waarschuwen ook wel dat het zeewater nog altijd bijzonder koud is. Bij mooi weer gaan de mensen soms te snel het water in en de redders vragen daarom om extra voorzichtig te zijn. Er zijn dus alleen nog maar redders in Knokke-Heist en Nieuwpoort. Op andere plaatsen volgen binnen de komende weken.

0: Straks na 8 uur alleen maar muziek uit de 80's. En na 9 uur alleen maar muziek uit de jaren 90. Een voorbeeldje was dat van Elton John. Ik wens je een hele fijne dinsdagavond. Fijn dat je luisterde naar Zicht op West. Morgen weer een nieuwe aflevering met de actualiteit in volle avondspits tussen 6 en 7.
1: Zicht op West. Samen maken we de regio.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s at 9.

0: live in New York City once.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
2: De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Enkel in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In België is dat zo'n 35 euro. Energie-expert Kenneth van Zina verklaart.
3: De prijs van stroom die wordt bepaald door verschillende onderdelen. Je hebt de energie zelf, je hebt natuurlijk ook de transport- en de distributiekosten. Dat is het tweede onderdeel. En dan heb je belastingen en heffingen. Waar België vooral hoog scoort, is het luikje belastingen en heffingen. In bepaalde periodes gaat dat tot 30-40% van de totale stroomprijs.
2: Voor aardgas is ons land wel goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn dat niet van plan. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Je hoort Kim Gernaert van Lidl.
4: Ondanks het feit dat het toch mag, gaat Lidl geen tabak meer verkopen. En we doen dat echt om de eenvoudige reden dat wij willen bijdragen tot die rookvrije generatie. Dat daar kosten en zorgen mee gepaard gaan, dat is waar. Maar hier ligt de focus echt op een duurzaam verhaal, op een rookvrije generatie.
2: Er geldt intussen ook een uitstalverbod. Dus als supermarkten weer sigaretten willen verkopen, moeten ze die verborgen houden. In een gesloten en ondoorzichtig kastje of zo. De Duitser van 33 die gisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling, dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat dus niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en pogingen tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht morgen worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus is vastgesteld, dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die is overleden. De 3 zullen naar Nederland gebracht worden. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. En een nieuwe klap voor Belgian Cat Julie Van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS, zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo

0: Net hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries haar aan de kant, net op het moment dat Van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.